0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hoi, ik ben...

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Consultancy.
8: Waar kunnen we u mee helpen?
9: Hey, let's talk about power hours.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: More. It's with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: DJ's on the beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat. Turn up the volume.

Het is je weer gelukt een hele nacht zonder Hot Dance Radio. En de ochtend is er weer met Jugal & Solto, Jamaican Bam Bam. Marshmallow staat voor je klaar. En dit is de bouwzaal op Hot Dance.

Ben King, Clementine Douglas, Come Find Me. Aanstaande zondag staat er een DJ in de Lo-Fi Amsterdam van wereldklasse. Eentje die vroeger op zijn oude baan werd ontslagen omdat hij te vaak met rode oogjes na een kort DJ-nachtje werd ontslagen. Wie dat is, vertel ik je zo. Na onder andere Tiësto en Bring Me to Life.

0: Martin Garrix en Jack Stolf, You So Bold Dance. Zometeen een nummer van Mojo, verbouwd door Oliver Heldens. Ja, welk nummer van Mojo zou dat nou zijn?
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Officieel gelanceerd tijdens Amsterdam Music Festival 2024 tijdens Amsterdam Dance Event. Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight op Hot Dance Radio. Zometeen James Hype, Topic en Bebe Rexha, Change My Heart. En de artiest die aanstaande zondag in de Lo-Fi staat in Amsterdam. Er zijn

Twee weken geleden stond hij nog in de Hot Dance Radio studio te knallen. En aanstaande zondag staat hij in Lo-Fi Amsterdam. John Summit, aanstaande zondag doet hij zijn officiële release party. En als jij wil weten hoe dat ongeveer klinkt, ga je naar de Hot Dance Radio app en luister je even de set terug die hij deed hier tijdens Hot Dance Sessions. Wil je erbij zijn aanstaande zondag? Dat kan. Er zijn nog kaartjes, maar ze gaan wel heel hard. Dus ik zou even snel gaan kijken op de site van Lo-Fi. Heb ik zometeen Frankie Rizzardo voor je. Shinjuku komt eraan. Ja, eerst een klassieker die zomaar past in de Hot Dance Anthems van Martijn op zondagavond. Junior Jack, Stoopy Disco.

nu Frankie Rizzardo, Shinjuku. Lost Frequency staat voor je klaar. Love to go. Maar eerst Rita Ora samen met Fatboy Slim. Dit is Praising You op Hot Dance.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hey, dit is Daniel Monroy. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
7: Turn up the heat.

collega van de zaterdagavond, Purple Disco Machine. Die hoor je elke zaterdag met zijn Purple Disco Tales. Substitution in de ochtend. Sam Veld daarvoor, Crying on the Dance Floor. En misschien heb je het wel gehoord over Duitsland. Nachtclubs krijgen daar dezelfde status als musea en operagebouwen. Als culturele instelling. Nu zat ik te denken, ik doe die ochtendshow al 2 jaar. Ben ik dan misschien ook niet gewoon een culturele instelling? Misschien moet ik maar eens gaan praten met die Duitsers. Nu op On Dance, dit is Sickness X.

0: namelijk in mijn top 5 beste tracks ooit. Oké, top 10. Nou, zeker top 20. Sarah McLachlan en Delirium, Silence in the Airscape remix. Zometeen, na de break, Baby Close and Kisses.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van 2 stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Calvin Harris en Jazzy Satisfy. En misschien over een jaartje of 10 is er wel een dansartiest die daar dan een cover van maakt. En dan komt misschien deze track wel terug in The OG op woensdagochtend op Hot Dance Radio. Zometeen om 9:45 doen we het weer. Een origineel van een danceplaat die iedereen kent. Dat je misschien denkt, hè? Bestond dit al zo lang? En dan kan ik alleen maar antwoorden, ja, deze bestond al heel erg lang.

Little Dream. Het weer, het wordt wel warm, maar het blijft overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe en in het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. En heb je nou geen leuke t-shirts meer in je kast? Kijk dan eens op hotdanceradio.nl voor nieuwe t-shirts in de Hot Dance.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Hey, let's talk about power hours. Wednesday nights at

Heven en Kelen Derm gaan op Hot Dance I Run. Elke woensdagochtend dan pakken we het origineel erbij van een dance track die iedereen kent. En de dance track van vandaag, die klonk in 1995 zo.

Iedereen kent dit nummer. The Bucketheads and the Balm of These Sounds Fall Into My Mind. Daar was een origineel van. In 1979 hadden we een bandje. Die heette Chicago. En die had het origineel van de remix van Kenny Dope. Street Player. Die

straks van is dat daar nog een beetje te veel suiker. Chicago en Street Player, het origineel, oftewel the OG van The Bucketheads. And the bomb, these sounds keep falling in my mind.

0: Tammy en Fisher Stay hoorde je in de ochtend op Hot Dance Radio. We gaan even boodschappen doen. En daarna heb ik another voor je samen met 54 Ultra. Talk to you. Na de break.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

kaarten weg voor Fridays at the Beach. 26 juni Bergen aan Zee met de heren van Housequake in de DJ booth. Er is ook een swingbeat podium en een hele dikke barbecue. Wil je erbij zijn? Stuur gewoon een berichtje naar de studio. studio@hotdanceradio.nl of een berichtje via de Hot Dance Radio app. Die heb je natuurlijk op je telefoon staan. En zeg waarom jij zeker bij dat feestje moet zijn. Zo makkelijk is het. Zometeen Tiësto en Brianna Grace, Beautiful Places. Nathan Dawes staat in de startblokken met 0800 Heaven. Maar eerst even wat relaxter aan zo op woensdagochtend. Het is plakkerig. Af en toe een bui. En het weer 25 tot 27 graden vandaag. Stevie Nicks nu bij Hot Dance Radio samen met Deep Dish Dreams.

Call me back when you get this, okay?

0: more. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: What's up everyone, this is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
5: Turn up the heat, turn up the beat.

Dance Radio app. En misschien ga jij er wel vandoor met 2 kaartjes voor Housequake. Aanstaande 26 juni in Bergen aan Zee. Heb ik nu een track voor je waar je maar 1 ding voor hoeft te doen. Je lippen tuiten en blazen.

Die andere track van Duck Sauce, Falling in Loveable Dance Radio. Daarvoor Anima en Ellie Goulding, Hypnotized. En we hebben even gekeken voor je of er nog kaarten zijn voor Johnson met aanstaande zondag in de Lo-Fi. Maar ze zijn officieel allemaal uitverkocht. Ik zie wel nu op Ticketswap dat er al wel een evenement is aangemaakt. Maar daar moet je dus geluk voor hebben. En vergeet ook niet je ticket alert dan in te stellen. Dan ben je er misschien zondag nog bij John Summit in Amsterdam.

0: Collective, The Key, The Secret. Ik was weer heel even in de jaren 90. En Topic en Becky G, Sorry Papi. Zometeen een feestnummer, omdat iemand weg is.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Veel plezier zometeen met de Full Focus Lunch. En vanaf vanmiddag 3 uur bij Ralph Eckhart win je weer kaarten voor Fridays at the Beach met Housequake onder andere. En ik spreek je morgenochtend graag weer voor een nieuwe editie van De Ochtend. Zometeen Afrojack en dit is Joel

0: coming up in 20 minutes. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
5: When you close your eyes, the adventure begins.
4: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
6: Turn up the heat.

0: Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met 3 O's.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.
6: Turn up the heat. Turn up.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Fridays on the Beach. Beach. Win deze week elke dag twee kaarten voor Fridays on the Beach op 26 juni in Bergen aan Zee. Met onder

wat doen we dat goed op Hot Dance Radio met Another N54 Ultra. Talk to you op deze woensdagmiddag. Goedemiddag, het is de middagshow met Ralf. Ik mag de plaatjes voor je draaien tussen nu en 6 uur. En dat doe ik met hele fijne hits voor de beat, want dat is wat we doen op Hot Dance Radio. Sunny Vodera en D.O.D. zometeen. John Summit en zijn Shades of Blue. Maar eerst de

0: Oké, geef toe. Zing je ermee?
1: On DAB Plus for North Holland at Hot Dance Radio, Pinterel, the rest of the world. Hot Dance Radio.
0: Die Forever Stay Like This met dat la la la la la. Aan het eind Armin van Buuren en de Good Boys op Hot Dance Radio. Prima amazing plaatje voor de woensdagmiddag. Sunny Vodera en D.O.D. daarvoor en Some Days. Dat is de middagshow. Ik mag nog 3 middagshows doen. Ik ga verhuizen. Ja, ga ik je zo meteen alles over vertellen. Net zoals wie je morgen kunt horen bijvoorbeeld in de Hot Dance Sessions hier op Hot Dance Radio. Allemaal onderweg de komende 3 uur in de middag op Hot Dance Radio. Met Calvin Harris en Jesse zometeen. Die hit van Just and Jack Style. Maar is met Dusa en Sam Tompkins. Are we-

0: en de Soul Providers. Op Hot Dance Radio uit Early Zeros 2006. Meer van dat soort dingen elke zondagavond. Vanaf een uur of 7 hoor je collega Martijn. Ja, met de Hot Dance Anthems, de allerbeste dance classics uit de 90s en de Zeros.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het is de nieuwe van Martin Garrix en je hoort hem hier op Hot Dance Radio, Katharina. Het is woensdag, dat betekent morgen donderdag. En op donderdag op Hot Dance Radio de Hot Dance Sessions. Bij collega Bert vanaf 9:00 morgenavond hoor je weer twee dance-grootheden. Ja, wat dacht je van Maniba bijvoorbeeld en ook Cashmere? Morgen bij die Hot Dance Sessions bij Bert vanaf 9:00 hier op Hot Dance Radio. Zometeen die Disclosure, maar eerst Lucas en Steve en Jordan Shaw. Dance Radio. Dit is Hard First.

James Hype, Serotonin of Athens Radio, Strive the Four Positions en ook She's Gone, Dance On van Disclosure. Ik riep het al eerder, er komt een verhuisberichtje aan. Ja, deze week is mijn laatste week in de middag op Athens Radio. Ik ben er nog tot en met vrijdag. Dan heb ik een weekje rust, maar in ieder geval geen radio. En dan vanaf de week erna hoor je mij in de avond. Elke maandag tot en met donderdag van 6 tot 10 mag ik de avondshow gaan doen op Hotdance Radio. En ik heb daar ontzettend veel zin in. En als jij nou suggesties hebt over wat we allemaal moeten gaan doen in die avond en wat je wil horen, laat het dan even weten via hotdanceradio.nl. I think I'm addicted komt eraan naar deze van

aan zee bij Beat Club De Jongens. Een feestje. Fridays at the Beach. Je schrijft dat als FRDS. En op 26 juni daar Housequake. Eric E. en Roog. Swing Beats op het podium. En een hele lekkere, warme, dampende barbecue. En je kunt daarheen als luisteraar van Hot Dance Radio. Hebben wij dat geregeld voor je. Ik heb kaarten voor je, als je dat wil. Twee kaarten voor dat feestje op het strand in Bergen. En wat je ervoor moet doen? Heel simpel. Laat ons weten waarom juist jij daarbij moet zijn. Die Friday, 26 juni. Via de Hot Dance Radio app. Of via een mailtje. studio@hotdanceradio.nl. En vertel ons waarom jij naar die Fridays at the Beach moet. En misschien regelen we dat dan voor je. En word je binnenkort gebeld door mij of een van mijn collega's. En gaan we je blij maken met twee kaarten voor Fridays on the Beach.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
2: Class IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hey, Bert de Blank hier. Luister naar mijn show Blank House met de allerbeste progressive house en melodic house.

Hey Lok en Khalid op Hot Dance Radio. Dive into me. Goedemiddag, het is de middag met Ralf op Hot Dance Radio. Ik ben dus Ralf en ik draai al die lekkere hit met de beat voor je. Het is 4 uur geweest. Zometeen om 5 uur. Einde werkdag. Gaan we vieren. Doen we er altijd. Tot die tijd, wat fijne muziek. Zoals deze van Fisher.

Matt Cesari, Hugo en zijn Nico Bottoms Radio. It feels so good. Daarvoor Jan Sammer en Hela. En ook de Swedish House Mafia worden hier. Samen met Alicia Keys trouwens. Finally. Nou, ik riep het al eerder. Ik verhuis naar de avond. Vind ik leuk. Heb ik zin in. Maar ik heb jouw input een beetje nodig. Wat wil je horen in die avond? Wat ben je aan het doen s'avonds? Zit je huiswerk te maken? Ben je in de sportschool? Ben je gewoon lekker thuis in huis aan het rommelen? En hoe kan ik er nou voor zorgen dat die avond voor jou zo lekker mogelijk wordt op Hot Dance Radio? Laat het even weten. Via mailtje studio@hotdanceradio.nl of via de Hot Dance Radio app. Dan is jouw input van harte welkom. En ja, die verhuizing naar de avond, dat betekent natuurlijk ook dat er in de middag iets gaat gebeuren. En hoe en wat dat allemaal gaat zijn, dat hoor je de komende dagen hier op Hot Dance Radio. Of dat check je via de Hot Dance Radio socials. Hot Dance Radio op Instagram, op Facebook, op TikTok. Daar vind je alles wat er gebeurt rondom Hot Dance Radio. En hoe je daar zo goed mogelijk van op de hoogte kan blijven. En het is nogal wat. Je gaat een hoop dingen horen de komende tijd. Zin in en vooral benieuwd wat jij er allemaal van gaat vinden. Muziek dan maar. Johnny Vadara, Sofadera en Libianca zometeen. Let Me Be In Your Arms. Now Mau P, it is on again.

0: Gabby Ponte en de man die om een of andere reden altijd zijn eigen naam moet zingen. Jean-Paul, Born to Love You. Zometeen op Hot Dance Radio. De meest gedraaide artiest op dit station. Samen met zijn nieuwe protégé.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach. Bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake. De zwoele R&B classics van Swingbeats. En veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

grote herinnering zijn. Aanstaande zondag is het vaderdag. Dior als cadeau suggestie. Misschien MK en Crystal op Hot Dance Radio. De voor Morgan C3. Samen met Florence en de Machine. Je hoorde Say My Name. Hot Dance Radio op de woensdagmiddag. Met Afrojack en Amel onderweg. Rivers naar Shimza. Dit is Fire Fire.

Afrojack of Afrosjaak, zoals hij bij ons thuis heet. En Amel, samen Rivers op Hot Dance Radio. Er is nog meer lekkere muziek onderweg hoor. Wat dacht je van Milky en Margrap? Just the Way You Are. Adam Port en Strive Move. Maar eerst Felix Jane en Ray Dalton. Call It Love. En zometeen, iets na 5 uur, vieren we het

0: coming up in 20 minutes. And dream a little dream with me. More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
6: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
7: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
6: Of je nou onderweg bent.

Faithless erin. Die staan dus ook gewoon als artiest op de lijst. En geen enkel probleem. New Religion op Hard Dance Radio. Zo, 5 uur geweest, hè? Ja hoor. Blik op de klok. Klopt echt. Het is zover. De werkdag zit er weer op. Ja, heel fijn. Ja, lekker. En dat einde van die werkdag, dat vieren we altijd op Hot Dance Radio. Want het is een klein feestje. Geen enkel probleem. Met heel veel fijne muziek. Wat dacht je van Evie zo meteen? En Icona Pop, We Got That Cool. Lekkere plaat is dat. Don't Lose Your Head van Tiësto en Olivia Sebastianelli. Ja, ik heb daar op geoefend en het is gelukt. Ik kan het uitspreken. Maar eerst Armin van Buuren en Sam Gray. En dat is een fijne plaat. Daarmee zitten we weer helemaal lekker in de zomervibes. Beentjes omhoog, onderweg naar huis, in de auto,

heerlijk, hè? Die nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Hoe rooier, hoe mooier. Repeat It op Hot Dance Radio. Zometeen die zomerrit van Jugal en Zolto. Ook Jan Sammet heeft een fijne plaat uit. Die hoor je ook nog. Maar eerst Serp met Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa nu op je radio. Een heerlijke woensdagmiddag met Location.

0: Ah, lekker hoor deze. Ricky L. Featuring MCK. De Balearic Soul versie van Born Again. Heerlijk zomers. Zometeen nog meer zomerse muziek. Wat dacht je van een gewone Nederlandse artiest? Met een Engelstalige zangeres.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ik kende die Rani eigenlijk helemaal niet tot ik deze plaat hoorde samen met Bakermat. Zij blijkt dus echt samengewerkt te hebben met heel veel hele grote dansartiesten. Die lijst is eindeloos. En ook deze is goed gelukt. Je hoorde I Love Live op Adnet Radio. Met Lost Frequencies zometeen en The Temper Trap, Sweet Disposition. Naar Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight.

is toch veel te warm voor je, hou op. MK en Clementine Douglas daarvoor, Can't Find Me en dus The Lost Frequencies en The Temper Trap, Sweet Disposition. Zometeen Kygo en Khalid en Griffin, allemaal in één liedje, Save My Love. Naar Everjack met Sia, Awake Tonight.

0: Save My Love van Kygo. Mocht je het nou niet meer zien zitten vandaag. Je denkt, het is helemaal klaar. Het is een rotdag. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Dan hebben Meezik en Marshall Jefferson het antwoord voor je. Eigenlijk gewoon het motto voor de hele week. Life is simple. Move your body.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hey, let's talk about power hours.

is even na 6:00. Het is 17 juni en je bent weer ingeschakeld op de avond met Peter. Hoe is jouw dag geweest? Ik ben zo benieuwd. Ik heb 2 kaartjes weg te geven voor jou. Daar hoef je niet zoveel voor te doen, dat hoor je straks wel. En het heeft allemaal te maken met een party in Bergen aan Zee. Maar dat hoor je later in de show. Ik bedank Ralf, zoals altijd. Hij is weer onderweg naar huis. En rij voorzichtig als je ook naar huis rijdt. Je hoorde net Max Dean en Luke Dean en Lockie met Can't Decide. Coming up, Gavin Harris en Sam Smith met Desire. Dance Radio.

beste dance tracks beat hier bij Hot Dance Radio. Ik had je al verteld, je kon twee kaartjes winnen. Je kan twee kaartjes winnen. En dat is niet moeilijk. Niet zoveel voor te doen. Nou, let op. Op 26 juni aanstaande op het strand van Bergen aan Zee bij Beach Club De Jongens hebben we een feestje met Housequake, oftewel Eric E. en Roog. Lekkere swingbeats op het podium en een heerlijke barbecue. En het enige wat je moet doen is even laten weten waarom jij die kaartjes dient te winnen. En dat laat je weten via de Hot Dance Radio Hot App. En als je een beetje een verhaal hebt waarvan ik denk van, nou, dat mag wel beloond worden met twee kaartjes, dan ben jij winnaar. Laat het weten via de Hot Dance Radio App. Ondertussen luisteren we naar Swedish House Mafia en Nicky.

0: samenwerking tussen Alesso en Nate Smith. En Smith die sprak laatst openlijk over zijn gezondheidsreis en zijn gewichtverlies van circa 55 pond. Dat is toch wel ruim 25 kilo. Naar meerdere gezondheidswaarschuwingen. En daarvoor zeggen we van harte gefeliciteerd. Na de break, Prosper en Clooney met Free Your Mind.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Je hoorde Martin Garrix en Jax. Ja, ben je ook al zo verslaafd aan het voetbal? Het gaat de hele dag en nacht door. Als je vanavond komen extra wedstrijden zoals Portugal tegen Congo. En dat is om 7 uur en om 10 uur Engeland tegen Kroatië. Ik ben zeer benieuwd. En ondertussen moet je gewoon luisteren naar Hot Dance Radio. Want zoals altijd op de woensdag om 10 uur in de mood met Nicole Madaber. En om 11 uur Goddess is a DJ van Natasha. Blijf erbij, Hot Dance Radio, jouw station met de beats. Take a-

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hi, wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

We zijn halverwege de week. Alweer het tweede uur van Peter in de avond. Dat was Bless en Baby Close met Kisses. Vroeger zijn ze halverwege de week, dan is het stierenavond. Moet ik het uitleggen? In ieder geval gaat over stelletjes die elkaar dan even opzoeken halverwege de week. We zagen gewoon de week even doormidden. Onder andere met Bless en Baby Close die je net hoorde. En Frankie Rizzardo met Jinyuku.

Je hoorde de stem van Crystal in de track van Sonny Fodera, My Loving. Ik had je beloofd een update rondom de kaartjes. Oftewel de twee kaartjes die je kan verdienen rondom het feestje bij Beach Club De Jongens. Een feestje met Housequake, Eric E. en Roog. Wij zijn erbij en die twee kaartjes kan je gratis verdienen door alleen maar te laten weten waarom je ze verdient. Nou, we kregen gisteren een reactie van Marijke. Ik heb geen idee, uit Beuningen in ieder geval. Ik heb geen idee of Marijke alleen gaat of met een vriendin of een kaartje weggeeft. Maar goed, dat zien we vanzelf al als we haar tegenkomen op dat feestje. Maar we kregen ook een reactie vandaag van Jolanda en Pim uit Oudenbos, dat is West-Brabant. En ze zeiden van, wij luisteren altijd naar de avond. Dat is één reden. En twee, we komen uit Brabant. Dus waarom zouden we de kaartjes niet verdienen? Nou, helemaal gelijk. Die kaartjes komen naar jullie toe en we zien elkaar op.

0: Je hoorde John Summit. En John Summit die werd laatst heel erg abrupt werd hij onderbroken in Monaco. En tijdens een set was er een onverwachte podiumwissel. En dat ging viraal. Hij stond ook heel vreemd te kijken. De social media die ontplofte. Na de break, Anotor en 54 Ultra. Tot zo.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Daar was hij weer, 2 uur de beste tracks hier bij Hot Dance Radio met Peter in de avond. Ja, morgen zijn we weer terug, maar blijf lekker luisteren. Ik ga voetballen kijken, maar tussendoor heb ik toch de radio aanstaan, want ik wil het allemaal niet missen. Straks nog, voordat we de wissel hebben van het uur, Redbone Please, Enigma, Ellie Goulding en Lost Frequencies. Morgen na 6 uur, na 5:30, ben ik er weer. Tot morgen, ciao!

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: You know, you could wait until Friday. But why?
6: Why?
7: You are different.
5: Thursdays, 10 p.m. Bert Wolters brings you the after-dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Purple Disco.
7: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
8: Turn up the heat. Turn up the beat.

Yeah.

0: Same time, same place. Next week, we'll still be in the mood.
1: That was twisted. Where's the f***ing after party? Come on!
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Zondagavond neem ik je mee op een muzikale reis door de 90's, zeros en de tens. Van 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
6: Turn up the heat.

0: Then I'll see you again same time next week. Bye bye. Goddess is a DJ.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Coming up in 20 minutes. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Your

0: van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel. Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.